0: Delta-Wiesanda, voor de doel, het minst in de lauw, dus het wijst net naar het rapport.
1: Ja, maar kijk, als je het

0: Dan doe dat graag raden voor naar security van mensen.
1: Ga je van mijn tijd met rustig aan doen.